0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rook.

0: rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

If I could just hold you.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlakken.

0: aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en

0: olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in.

0: de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we

0: reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Please, please, please. Baby, shake!

Kelly Marie uit 1977, Run To Me. Jacqueline McKinnon uit het Schotse Paisley had 3 jaar later nog een hit. Feels Like I'm In Love was geschreven voor Elvis. Maar die overkwam.

0: Het is zaterdag 8 augustus en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 2020 met zowat 35 graden.
1: Feel the breeze. Sea Breeze AM.

Je hoort een bloemlezing uit 50 jaar pophistorie. Cher hadden we als eerste van afgelopen drie. If I Could Turn Back Time uit 1989. Peter Fox hadden we daarna uit 2008. House on Zee. En Billy Joel was de laatste. Tell Her About It uit 1983. Ik heb ouderwetse penose voor je.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Twee gevoelige aderen en een boze aardige. Mieke, een kind zonder moeder uit 1974. Bobby Gentry met O to Billy Joe uit 1967. En de Specials, dat was de eerste, Gangsters uit 1979. En wat er nu komt... Je weet het niet, hè? Je weet het niet.

nostalgische hits. Doen we weer. Hij Klos was de eerste van de laatste drie. You'll Never Know uit 1981. The Original hadden we daarna. I Love You Baby uit 1995. En de laatste was van Anita Meijer. Heart of Stone was een hit in 1984. En dit is misschien wel het leukste achtergrondmuziekje. Ineens is het 66.

gelukkig hebben we de muziek nog. En dat maakt een hoop goed. DZN was de laatste die hoorde. Mon Amour, hit in 1976. Nat King Cole daarvoor, Skip to My Lou uit 62. Het klinkt een beetje alsof hij naar de wc moest. Hè? Tommy Rowe was de eerste. Sweet Pea uit 1966. Ik heb er nog eentje voor je. Die is van Michael Yee, of zal ik maar gewoon zeggen Jackson. Bad was een hit in 1987. Tot zometeen.

is het weekend van Radio Sybris op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een storm.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali, dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Please, please, please. Raven Shadow!

David Essex, Oh What a Circus uit 78. De disco-versie van het lied uit de musical Evita van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Die handelt over het leven van de Argentijnse leidster Eva Perón. Martin's Music Show. Welkom bij het tweede uur.

Meuk is leuk. De eerste van de afgelopen drie was van Princess. Say I'm Your Number One, hit in 1985. Volume hadden we daarna, Hou Me Vast, hit in 1998. En de Gap Band was de laatste. Oops, Upside Your Head, hit in 1980. Sorry meid, maar dit wordt dus helemaal niks.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Hadden we als laatste, samen met Echo Dart's Child, Such a Funny Night uit 1971, The Marbles daarvoor, Only One Moment uit 68, en de eerste was van de Stylistics, I Can't Give You Anything uit 1975. Dat wordt dus helemaal niks. EBTG krijg je van ons.

Hier gaat de 20e eeuw maar niet voorbij. EBTG hadden we. Everything but the girl. Alles behalve het meisje. Come on home uit 1986. BBE daarna. Geen idee wat dat betekent. 7 Days and 1 Week heette de plaat uit 96. En Third World was de laatste. Try Your Love, hit in 1982. Nu de Big O.

0: Nederland.
1: Hij is nooit meer thuisgekomen. Alexander Keur, die was de laatste. Huus komt naar huis uit 1975. Bonjour daarvoor. If it's Tuesday, this must be Belgium uit 1969. Dat klopt toch niet helemaal hoor. En Roy Orbison, dat was de eerste van de afgelopen drie. Right Away uit 1965. Ik heb er nog eentje voor je. René Schumann, 'Cause You're Not Here uit 1988. Dank voor de klandizie.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En zo begonnen we het programma vandaag is anders dan normaal. Een splinternieuwe plaat, die was van Cat's Eye aan het begin van Happy the Peppy. En dat was Animal hier op Radio Seabreeze. Goedemorgen.
1: Peter Engelsen.

Het is dan ook een waarschuwing voor het leven die in 1972 al uitgedragen werd door Jim Croce en You Don't Mess Around With Jim. Dat was de titel van deze wel heel bijzondere hit zo vlak aan het begin hier in Happy the Peppy.

0: Met veel genoegen terugdenken aan die keer dat ik onderaan zo'n luchtballon hing in zo'n mandje. Is echt gebeurd, was super leuk om een keer mee te maken. Maar blijkbaar houdt niet iedereen ervan. Zij deden dat echter wel, net als ik. The Fifth Dimension, en ze zongen er zelfs over zojuist met Up, Up and Away.
1: Peter Engelsen.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om, zonder na te denken, ik liet je alleen.

0: samen met Elvis Crespo, die de vocalen deed in deze grote hit. Een plaatje van een jaartje of 4 geleden alweer.
1: Here comes the music.
0: En aan die muziek gaat het nooit ontbreken hier op Radio Seabreeze. De zaterdagmorgen brunch lekker ontspannen op Seabreeze. En dat met Cock Robin.

de categorie de vergeten jaren 60. Een man die deze maand precies 6 jaar geleden overleed. En in 1965 deze hit had She Needs Love en Wayne Fontana met The Mindbenders.

Het was de Nederlandse producer Piet Sauer, bekend van onder andere Tight Fit en Ramses Shaffi en Lisbeth List en noem ze maar op, die dit ooit bedacht. Het was 1980 voor Bebida Magica en het werd prompt de hit van Radio Tour de France in 1980. Acapulco, zo heette de band, maar opgetreden hebben ze nooit, want ze stonden alleen maar in een studio. Maar de plaat, die was toch wel leuk, zelfs na 46 jaar. Ook al is het wel de meest versleten plaat van het hele programma. Yes.

Een heel speciale import die je vanuit een Franse supermarkt ongetwijfeld mee zou nemen op je terugrit vanuit het Franse land. Christine and the Queens. En de plaat heette net als zij zelf Christine.

0: minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wild thing, I think I love you. But I

0: Nou, ze op zoek naar de wilde dingen, hoor. De troksvader die uit de grijze wijze verleden. En tussen het plaatje door dachten we natuurlijk allemaal, wat gebeurt er? Hij gaat stoppen, maar ging gewoon weer verder.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen, lieve laatste vrienden. Ja, de week is alweer voorbij. Hè. Het is alweer zaterdag. We gaan het snel allemaal. Even voor de duidelijkheid dat u niet denkt van, hé, we gaan een radiospelletje doen. Want dat doen we heel veel hier bij het radiostation bij NL. Althans, in Noord- en Midden-Nederland. Maar omdat we ook op zaterdag in Zeeland uitgezonden wordt, het programma Koffie Complete, hebben we besloten om vandaag het spelletje niet te doen. Sorry. Ja, het is niet anders. Oké. Ja, ik denk ook niet dat de Zeeuwen er echt wat aan hebben als er een prijs weggegeven wordt in Leeuwarden. Want dat is wel heel erg ver weg. Goed, morgen wel weer hoor. Ja, de vraag van vandaag, morgen. Vandaag even niet. Oké. Tijd voor de Monkees. I'm a believer. Oh ja? Ja.

0: heerlijk, hè? Deze geweldige leuke plaat van de Monkees, I'm a Believer. Dat is ook alweer heel erg oud en vertrouwd hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. Het is dit jaar precies 120 jaar geleden dat het Naardermeer werd gered van het lot als vuilnisbelt. Het was de bedoeling dat dat een vuilnisbelt zou worden, maar dat is niet gelukt, want ze hebben het namelijk gered met de aankoop van het gebied door de in 1905 opgerichte vereniging tot behoud van het natuurmonumenten. Ontstond het eerste natuurreservaat van Nederland en dat werd het Naardermeer. En daarmee het begin van de georganiseerde natuurbescherming zoals we die vandaag de dag kennen. Ja, ook dat nog.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje koffie compleet.
0: Een lekker bakje koffie compleet. Dit is een hele mooie nieuwe plaats van Jack van Lieshout. Ja. Hij wilde dat het altijd zo

0: Hij zegt dat de dagen automatisch koud worden. Nou, dat is niet zo hoor. Want voorlopig blijft het nog even lekker warm in ons kleine kikkerlandje. Ja, komende week gaan we weer richting de 30 graden. Wat wil je nog meer? Hé, hey, lieve luistervrienden, af en toe moet je wel eens lachen. Want er stond een berichtje in de krant gisteren. Een vader en een zoon die zien beweging op een erf. En ja, ze zien ineens het lichaam branden terwijl ze wisten dat er niemand thuis was. Ja, ze bellen 112 en een enorme politiemacht die treft daar een verrassing aan. Ja, wel heel bijzondere verrassing, want het was in Elst trouwens. Dat weet u misschien ook wel. Wellicht Elst ook alweer. Nou ja, oké, maakt even niet uit. In ieder geval, de politie gaat met groot vertoon naar een pluimveebedrijf na een tip over een inbraak op heterdaad. Er wordt flink opgeschaald om de verdachte in de kracht te vatten. Maar de inbreker blijkt helemaal geen mens te zijn. Het was een kat en die liep door een sensor heen. En ja, toen begon het licht te branden. Het is allemaal wat, hè. Oh, dit vind ik nou leuk.
1: Nou,

lijkt een beetje op dat andere EO, hè? Maar ja, het is hem niet hoor. Hey, yo. Casey Jones was het. Met Don't Ha Ha Ha. Ja. Shocking Blue wilde ook nog wat doen, maar ja, die moeten nog even wachten. Defensie oefent binnenkort met Apache-helikopters boven Friesland. Dus schrik niet. Als je daar een enorme zooi herrie hoort, dan ja, is dat gewoon een oefening van ja, Defensie eigenlijk. Yo, het is wat. Over Defensie gesproken. Soldier Boy.

Soldier Boy, ja, van John Carr uit Engeland afkomstig. Ja, mocht het nou zijn dat je in Friesland woont, luister vrienden, en je hoort komende weken regelmatig van die grote, hele grote helikopters over land komen. Geen paniek hoor, geen paniek, want het zijn alleen maar oefeningen die er gehouden worden. Ja, dat is toch ook even leuk om te weten. Ja, als je in Middelburg woont, het Zeeuwse Middelburg, dan is kermis op het ogenblik, maar dat niet alleen, want als je een beetje trek hebt, is ook geen probleem, want als je op zoek bent naar een snelle maaltijd, dan kun je in Middelburg op maar liefst 71 plekken terecht om lekker jezelf te voorzien van een lekker hapje. Dat kan zijn friet, falafel of misschien wel een beruchte kroket uit Amsterdam vandaan van een fastfood keten daar. Middelburg die scoort boven gemiddeld goed in alle snackbars en dat soort zaken meer. Wat wil je dan meer?

Heerlijk, hè? Ja, run, run, run, run, run away. Dat was Del Shannon uit het grijze wijze verleden gedraaid hier op uw favoriete radio. Zijn we eens even kijken hoe laat is het. Nou, weet je wat? We gaan nog even een lekker plaatje draaien, hoor. Geloof het of niet. Mm. Yeah.

Heerlijk, een 7 dagen zonneschijnen plaatje van Johan Heuser. Dat is ook alweer een ouwe hoor, lieve laatste vrienden van deze goede man. Het is jaren geleden dat hij hem opgenomen heeft in 2001 om precies te zijn. Nou, reken maar uit, we zitten nu in 2026, dat is 25 jaar geleden. Toen heeft hij dit plaatje gemaakt. Heerlijk hè, je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, het is tijd voor een plaatje van Earth and Fire. En we hebben het allemaal gehoord, de zangeres van Earth and Fire, Jenny Kaagman, die is... Ja, net overleden en ja, dat is zo verschrikkelijk. Journey was een leuke zangeres. Ze was niet alleen zangeres, ze is ook nog een tijdje DJ geweest bij Radio Noordzee Nationaal destijds. Wat op de boerderij zat in, ja, op dat hele mooie pand. In Naarden heet het officieel, maar volgens mij heet het eigenlijk helemaal geen Naarden. Het studio was Oud Bussum en volgens mij ligt hij in de gemeente Huizen. Maar ik weet niet helemaal zeker of ik er gelijk van heb. Maar in ieder geval, Journey Kaag. Ze is niet meer. Ze is ook nog een tijdje directrice geweest van de stichting Konamis. En ja, toen daarbij heeft ze John de Mol senior opgevolgd. Ja, helaas, ze is niet meer. Je doet er niks tegen. Ook Johan Faber is overleden overigens. Ja, het is wat hè. De een naar de ander gaat.

Ja, naast de zangeres van Earth and Fire en ook naast het feit dat ze bij Radio Noordzee Nationaal destijds een radioprogramma deed en dat ze ook nog bij Stichting Konamis directielid was, heeft ze ook nog in de jury gezeten van The Voice of Holland. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren. Ja, dat is ook een leuke tijd allemaal geweest, maar helaas Johnny Kaagman, zij is niet meer.

0: Ja, was dat een mooie plaat of niet? Ik dacht het wel ook alweer van jaren geleden. Dat was de Q65, om precies te zijn. En dat is toch heel lang geleden dat dat groepje bestond. Ja, dat is zeker jaren geleden. Luister vrienden, een bijzonder hartelijk welkom. Luister naar Koffie Compleet. En wat doen wij? Nou, wat doen wij hier bij Koffie Compleet? Geloof het of niet? Playing the best songs on your
1: radio for the summer. Summer 2026.

Ja, leuk hè. Dat was een hele leuke plaat van niemand minder dan Melanie. En ja, Goodbye Ruby Tuesday. Dat is al heel lang geleden, luister vrienden, dat we die muziek allemaal weer gehoord hebben hier op ons radiostation. Het is allemaal wat. Ja, afgelopen woensdag was er toch wel wat heel bijzonders aan de hand bij Albert Heijn in Domburg. Want er waren een paar onverlaten. Die hadden daar een enorme hoeveelheid karretjes, winkelwagentjes voor de ingang neergezet. En ja, op een hele leuke manier hoor, want de eigenaar van die winkel daar, die supermarkt, die zegt van, komen jullie maar bij ons werken, want we hebben nog wel wat werk voor jullie over. Kom maar lekker bij ons praten. Nou, ik denk niet dat ze dat doen, want volgens mij zijn ze uit de dood dat het helemaal niet goed gaat, hè?

En dan ben ik Zij de Gek, luister vrienden, je wel koffiekop leeg met ik Zij de Gek, Tom Polderman op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. En hier zijn ze, helemaal uit Enschede vandaan, ja, going back to Arizona, de Buffoons.

maar gewoon lekker een Stijn Kikkerlandje bewaren. Hè? Laten we dan maar lekker hier blijven gewoon. Ja, als je toevallig van plan bent naar Spanje te gaan, houd er rekening mee. Het is er heel erg warm. Houd ook rekening met alle bosbranden. Maar dat kan je in Nederland ook hebben, want er zijn er ook steeds meer. Op dit moment in ons kleine Kikkerlandje waar brand is. En als er brand is, kijk uit, hè, want het kan zo gevaarlijk zijn. Ja, gooi een peukje weg en het is foute boel. Het ogenblik, ja.

Ja, heerlijk, Boogie Woogie Woman. Ja, wat hadden wij destijds in de jaren 60 toch een fantastische goede band in als kleine kikkerlandje. De meeste kwamen trouwens uit de omgeving van Den Haag en dergelijke plaatsen vandaan. Ja, hey, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Ja, wat zien we dan? Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet, laatste vrienden. En we doen dat met een plaatje van Dennis Jones. Hij heeft een hele nieuwe uitgebracht en die gaan we vandaag met alle soorten van genoegen even aan u laten horen. Het nummer heet Nooit. Wat mij betreft, ik hoop dat u een heel fijn weekend heeft, hoor. En dat is niet nooit, hè. Dat is altijd.

0: met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland

0: onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Zo, dat is aardig wat geweld van mij. Ondergedeken in je huiskamer komt binnen tenderen. Suzy Quattro zong in 1973 Can the Can. En je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. Morgen is hij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu een uurtje lang de hits van gisteren en eergisteren bij Radio Seabreeze. De DJ Seat Show presenteert na Suzy Quattro disco muziek van Bodhi M. Het heet Brown Girl in the Ring.
2: DJ Seats.
3: Go.

Blue Pearl en Take Me Dancing Naked in the Rain. Nou, ik denk niet dat dat esthetisch rood wordt is, juffrouw. Dus ik moet daar helaas negatief op antwoorden. Mooie muziek trouwens wel hier bij Radio Seabreeze. Want we hebben ze weer allemaal voor je opgezocht. Die hits van gisteren en eergisteren. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze? De dames van Lost Ketchup en de Ketchup Song.

Dan kwamen ze naar Nederland om op te treden bij Avro Stopop. En dan stonden ze op Schiphol voor de douane. Osmond, Osmond, nog een Osmond. Een heel nest had je ervan destijds. De Crazy Horses, hun debuutschijf. De plaat waarmee zij voor het eerst scoorden in de Nederlandse hitlijsten. Volgens mij dankzij...

Probleem. Ik heb het volgende plaatje nog niet uitgezocht. Making Your Mind Up was er eentje van de band Bucks Fizz. En dan moet ik even kijken of ik nog wat leuks voor je in aanbieding heb. Nou, natuurlijk heb ik wat leuks. We slepen er gewoon even eentje in en dan gaan we kijken wat er gebeurt als we het schuifje omhoog doen. Wauw, kijk eens aan. Stilte op de radio schijnt dodelijk te zijn volgens mensen die er verstand van hebben. Nou...

Nou, ze waren populair hoor. Lillian, Dave Jackson en Ellen Driessen. De twee voorzangers, zangeres, hoe je het ook wil noemen, van de groep Spargo. In 1980 was dit de nummer 1 hit in de Nederlandse hitparades. Het heette You and Me. Met een beetje slordig begin, maar ik ben ook maar een amateur. Maar ik mag wel plaatjes draaien hier bij Radio Seabreeze. Dus dat vind ik best leuk om te doen. Op zaterdag en zondag tussen 11 en 12. Met nieuwe muziek van Guus Meeuwis.

heerlijke stem had die Steve Maggart, zanger van de Small Faces, toch uit de jaren 60. Hoor die muziek hier bij Radio Seabreeze in de DJ Seat Show. Een echte gouden ouwe. En we gaan nu naar de jaren 90. Want je weet het, we vliegen heen en weer in de tijd bij dit radiostation. En draaien nu muziek van Solid Harmony.

Toch het zal van Dave en Rave. Nee, Dave en Rave. Ray en Dave Davis, The Kinks en Sunny Afternoon uit de jaren 60. Laatste vocale, denk ik, in de show komt van George Michael en Andrew Ritchie. En het is een vrolijke, want je weet het, ik

0: ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Last in the show, George Michael, Andrew Ridgeley, Wham, and baby, I'm your man. Now I was your man, want ik ga afscheid van je nemen. Zometeen Rijn Roosendaal hier bij Radio Series. Met je veel plezier met hem en al die andere collega's die je vandaag gaan van maken. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Via de AM en via de digitale kanalen. Voor wat nu betreft, dankjewel voor het laatste. Prettig weekend verder, of tenminste, prettige zaterdagavond verder. En graag tot morgen even na 11 uur, want dan ben ik weer met een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Bye bye en hou je taai.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en droonmaker

0: echt nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

ik zie je kijken van, hé, wat een leuke plaat, wat een leuke single. Lang niet meer gehoord, zal een grote hit zijn geweest. Nou, dat valt wel mee. Jackie Graham had 5 singles in de top 40. En deze staat helemaal onderaan het lijstje in de top 40. Grote hits waren Could Be I'm Falling In Love, Set Me Free, Made It en Breaking Away. Dat waren net wat grotere hits. En dit is dan weer zo'n vergeten werk waarbij je denkt, hé, wel leuk, wel lekker. Dat was geen grote hit. Jouw middagmix. Goedemiddag en van welkom. Het is weer zaterdag, even na 12. Radio Seabreeze en de middagmix vanuit Studio Vlijmen, de Brabantse invasie, deel 1. Je kent het al. En je kunt meekijken in de radiostudio via de website van Radio Seabreeze, www.radioseabreeze.nl. En uiteraard kun je reageren op deze radioshow door te mailen. Dat kan via rijn@radioseabreeze.nl. Rijn met een korte ei @radioseabreeze.nl. Voor de rest het goud van oud, trouwen de hits van nu. Knipoog naar het goud van oud natuurlijk. Toch snel de koffer hebben het eerste uur nog, de tweede uur de markante 12 hits. En natuurlijk de zaken die je meldt via rijn@radioseabreeze.nl. Voor de rest nog weer verkeer, daar kijken we even naar. Wat doet het weer vandaag? Het is hier volop zonnig, dus dat komt allemaal goed, denk ik. Maar hoe het exact zit, dat gaan we straks nog even nader uitdiepen. Eerst muziek uit de top 40 van dit moment. Alex Warren en Fever Dream. Kla, kla, kla, kla, kla.

De Dijk en Slow Motion. In 2022 besloten ze om wat rustig eraan te gaan doen. En moeten we het weer gaan doen met de archieven van De Dijk. En dit komt dan weer uit het begin van de periode van De Dijk. Slow Motion, 1983. Dames en heren, het gaat lekker op deze wereld. Heel veel artiesten ontvallen ons. Tony Scott overleden. Peter Faber overleden. En ook Johnny Kaagman overleden, onlangs. En dat leidt ons weer naar deze plaat uit de jaren 70.

Onder het motto, lieve light on for me. Ik wacht op je. They came and I promised myself. Ik wacht heel erg op je. Alleen, wat gebeurt er dan als de persoon in kwestie niet kan opdagen? Nooit, net maar niet. Dan sta je eeuwig te wachten. Ook bijzonder natuurlijk. Nick Heyman, I Promise Myself. De man die we nog kennen van de single It's Time You Break My Heart. Was toen uiteindelijk nog een grote hit in ieder geval van deze groep. Nu de jaren 70 nog een keer.

het zijn de disco hits uit de jaren 70, mensen. Chic and Good Times. 1979. Het leidt ons naar het weekendweerbericht. Eens even kijken wat het weer gaat doen. Met wat sluipwolking is vanmiddag veel ruimte voor de zon. De maxima liggen tussen de 24 graden in het noordoosten en 28 graden in het... wacht, dat doe ik nog een keer. Met de sluipwolking is er vanmiddag veel ruimte voor de zon. Oké. Okay. De maxima liggen tussen de 24 graden in het noordoosten en 28 graden in het zuidoosten. Oké. Okay. Aan de kust is er een zeebries. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluipwolking elkaar af. Het koelt af naar zo'n 13 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden en verloopt de dag droog. Maximaal liggen tussen de 26 en 31 graden bij een matige westenwind. Dan de verkeersinformatie. 41 files, 111 kilometer aan stilstandblik. Maar dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 16 minuten. De A7 Heerenveen richting Den Oever. Dus afrit Zurich en Prezandijk. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging 7 minuutjes. En ook op diezelfde A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Prezandijk en Den Oever. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 8 minuten. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. Komt door een grenscontrole al daar. Staat 5 kilometer file, de vertraging 14 minuten. En op diezelfde A12 Duitse grens richting Utrecht. Dus de Westervoort en Arnhem-Noord. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 6 kilometer file, de vertraging 8 minuten. Dan de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 7 minuten. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 7 kilometer file, de vertraging 37 minuten. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen, Dukenburg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 9 minuutjes. En als laatste de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Door een politiecontrole knelt het daar een beetje. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 15 minuten. Zo, ben je weer bij als het gaat om het weer en het verkeer. Terug naar de playlist al hier. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It.

0: De top 40 helaas deze single. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Laat ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebbende. Jullie weten veel meer dan ik alleen. Dus kom maar op met je suggesties. Je kan het kwijt op het e-mailadres. Rijn@radiosiebries.nl. Rijn met een korte ei. @radiosiebries.nl. Dan gaat dat goed komen. Maar het kan drieluik zijn. Soms hebben we een drieluik. Dat is leuk. Dat is de middelste plaat, de schakelplaat. Die vreet van twee walletjes. Noemen we dan de schakelplaat tussen de twee buitenste platen. Kan ook. Soms gebeurt dat. Maar dat is vandaag niet het geval. Kan ik je vertellen. Vandaag hebben we te maken met een... misschien wel een serieuze remake. Jij mag het zelf beoordelen. Wat hebben we vandaag? Wel nu. Het was in de jaren 80 nog. Dat Joe Jett and the Blackhearts de single I Love Rock'n'Roll uitbracht. Joe Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll was natuurlijk de grootste hit. 8 weken top 40. Nee, zelfs 9 weken zie ik hier. Die 9 en die 8 is een beetje slecht onderscheiden op die pagina. Hier. Kan ook aan mij liggen, maar... 9 weken top 40 dus. We hadden nog net de nummer 1. Andere singles waren I Hate Myself for Losing You en Clemson and Crover. Dat waren die andere hits van Joe Jett and the Blackhearts in Nederland. De single is overgedaan dus. I Love Rock'n'Roll. Ja, overgedaan. Nee, niet echt overgedaan. Eigenlijk is de melodielijn gewoon gejat. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus een echte remake is het eigenlijk niet. 5. Everybody Get Up. Misschien kan je het nog herinneren. In de jaren 90 de boybands waren populair. En soms hadden de boybands ook een beetje last van een creativiteitsdip, om het zo maar te zeggen. Dat kan textueel zijn. Dat kan melodielijn technisch zijn. En deze keer is dat melodielijn technisch, kan ik je vertellen. Dus de melodielijn is gejat. Tja, en 5, daar kunnen we natuurlijk van alles over vertellen. Heel nodig, eentje is net al 40. 10 singles. Keep On Moving, If You're Getting Down, Got The Feeling, Everybody Get Up. En zo kunnen we doorgaan. Deze single dus, Everybody Get Up, heeft net op 40 gestaan. Het was de op 3 na grootste hit voor ze. 9 weken tot 40 en piekte nog op nummer 9. Dus wat dat betreft heeft het jatten van de melodielijn wel enige vruchten afgeworpen in ieder geval. Bij deze origineel de cover. Mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Oké.
1: Het origineel
2: en de cover.

Paradigm even geleend van Joe Jett en de Blackhearts. De naam of Rock'n'Roll uit 1981. Het origineel in de cover. Weet je ook zo'n combinatie? Laat het mij maar weten. Mail het door naar rijn@radiosiebries.nl. Rijn met een kortei. Dames en heren, het is zomer. Doe je zonnebrandcrème op. Daar gaat de zon in. Graham Goldman en Sunburn.

En terwijl de Fifth Dimension klinkt, schijnt hier de zon uitbundig. Vaak blauwe hemel. Het is zomer in Nederland. 1969, The Fifth Dimension, Aquarius, The Sunshine In. Het is terug hier op Radio Series. Vanuit de jaren 60, terug de jaren 80 met D-Train en Keep On.

Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd

0: mens-en-relatie.nl.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallam Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Misschien is de timing dan wel een beetje verkeerd om deze single nu in te starten. Want je hebt het gewoon nog weekend, hè? Het is nog geen maandag. De maandag dat je misschien wel moet gaan werken of zo. Misschien ben je nog vakantie, dat weet ik. Dus het is midden in de vakantietijd eigenlijk nog. Het is een beetje eind augustus. Dan is iedereen langzaam, voorzichtig weer een beetje aan het werk, aan het gaan zo'n beetje. Maar de Bengals zongen over maandag Manic Monday. Daarmee begonnen we deel 2 van deze middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom. De Brabantse invasie deel 1. Deel 2 is een feit. Deze. We zijn weer vertrokken met het goud van oud. Het 1985 van de Bengals. Je weet het, je kunt het kwijt. Je verzoekjes via rijnetradiosiebries.nl. Wat mis jij nog? Wat wil je graag horen? Je verzoek laat iemand er goed te doen. Laat het mij maar weten. Het kan gewoon in deze liveshow. Meekijken in de radiostudio. Zie de website van Radio Seabreeze. De webviewer, daar kun je meekijken. Dan zie je wat er allemaal gebeurt in de studio. Studio Vlijmen is present in ieder geval. Nog een uurtje en dan is Studio Putten aan de beurt. En Anton is alweer bezig om zijn platen en lijsten samen te stellen. Dus als je daar al suggesties voor hebt, dan kun je hem dat ook laten weten. Dan kan hij het meteen verwerken in zijn playlist. Deel 2 met weer en verkeer. Het goud van Uiteraan deelt ze nu. En de zaken die je meldt via rijnetradiosierbries.nl. Nederlandstalige muziek uit Hitparades van nu. De laatste single van Emma Heesters heet Heartbreaker.

terug van 1978 met de Joss Baker Selection en Rosita. Mensen hebben zoveel lekkere muziek gemaakt, hè? De Joss Baker Selection. Meer dan 100 tracks, ze staan allemaal in het systeem hier. Het is niet alleen maar Little Green Bag, dat kennen we inmiddels wel. Dat is zo vaak gedraaid, jongens. Die plaat die kan ik wel een aantal meezingen. Een beetje een afgelikte boterham onderhand. Ze hebben zoveel leuke dingen gedaan. Middagmix op Radio Seabreeze. Meld je suggesties via het e-mailadres radio.seabreeze.nl. Nee, Kate Ryan, I like the way.

En zo is dat. Je maakt van alles mee in je leven. Soms ook minder leuke dingen. Die schrijf je dan weer bij in je verleden. En heb je weer een les geleerd op deze aardkloot in dit leven. Dames en heren, de middagmix op Radio Sybris. Elke zaterdag zijn we er tussen 12 en 2 natuurlijk. De Brabantse invasie deel 1. Gevolgd de Brabantse invasie deel 2. Dus om de nacht samen met Popfront. Of bijna zeggen van 6 reclame, dat doet hij van een andere radiozender. Dit is Popfront. Hij draait dan de echte pop, terwijl hij wat meer in de dance-sfeertje zit en meer de disco-sfeer. En natuurlijk wel een popplaatje natuurlijk. Hè. En de zaken die je natuurlijk meldt via rijnetradiosybris.nl. Deze groep, grote eer, was natuurlijk No Deeper Meaning. Dat was in 1989 ergens of zo, en die van de jaren 80. Maar dit was natuurlijk ook nog, The Culture Beat, Now Like You.

Blijf leuk om het weer terug te horen, hè? Het typische jaren 90 geluid, hè? Rob Mays en DJ Easy Rock en Get on the Dance Floor. Leidt ons naar het weerbericht. Dus even kijken wat we weer gaan doen. Met dat sluipwolking is er vanmiddag veel ruimte voor de zon. De maxima liggen tussen 24 graden in het noordoosten tot 28 graden in het zuidoosten. Aan de kust is er een lichte zeebries. Vanuit vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele wolkenvelden met sluipwolking elkaar af. Het koelt af naar zo'n 13 tot 16 graden. Morgen is een afwisseling van zon en wolkenvelden en verloopt de dag droog. De maxima liggen tussen de 26 en 31 graden bij een matige westenwind. Dan de verkeersinformatie. 41 files, 120 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Utrecht richting Stroogenbosch tussen Vianen en Culemborg. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Komt door een kapotte auto. Het knelt daar wel. 6 kilometer file, de vertraging 17 minuten. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Delft. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht. Komt door een ongeluk. 8 kilometer file, de vertraging 11 minuten al daar. De A7, Heerenveen richting Horen, tussen Breesanddijk en Oever. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 6 kilometer file, de vertraging 11 minuten. De A12, Duitse grens, Arnhem richting Duitse grens moet ik zeggen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, stilstaand verkeer komt door een politiecontrole. 17 minuten vertraging, 3 kilometer file al daar. De A28, Utrecht richting Zwolle, tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, rechte rijstrook is dicht, komt door een kapotte vrachtauto. Staat 6 kilometer file, de vertraging 12 minuten. De A29, Bergen op Zoom, richting Rotterdam, tussen Willemstad en afrit Nieuwmansdorp. Langzaam rijdend verkeer, 5 kilometer file, de vertraging 20 minuten. De A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 8 kilometer file, de vertraging 8 minuten. En als laatste de A76, Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. Staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 23 minuten. Jouw middagmix. Vergeet werk uit de jaren 90. Misschien herinner je deze nog wel. Billy en She Wants You.

0: Van Jill, Belly, 1998, een bescheiden hitje toen dat tijd. Misschien wel vergeten, misschien wel bijgebleven. Je weet het niet. In ieder geval klinkt leuk, denk ik. Leidt ons naar het item in deel 2 van de middagmix. Altijd weer present. De Maxi, de markante 12 inch. En als je daar een goede idee hebt, mag het me ook melden. We hebben heel wat Maxi's de voorraad hier. Heel wat dingetjes verzameld de afgelopen jaren. Als het gaat om Maxi-singles, dus bijna alles in de jaren 80 is uitgebracht. Toch wel een keertje in een vorm van een Maxi verschenen. Dus dat hebben we sowieso wel goed op voorraad hier. Maar verrast mij maar. Laat me weten wat jij als 12 inch gedachten hebt. En ga het verhaal vertellen. En uiteraard je Maxi instarten. Als het heel bijzonder is, dan maar even de bijlage steken van je e-mail. In goede kwaliteit MP3, liefst nog WAF of FLAC, dan de kwaliteit ook weer gewaarborgd, om het zo maar te zeggen. Goed, wat hebben we vandaag in de markante 12 inch? Phil Fairman en Galaxy. Ze hadden maar 3 singles in de top 40. What Do I Do? Dancing Tight, Everybody's Laughing. En eentje die misschien het daglicht zou gaan zien, maar wat niet was gelukt in de tipparade dus. You don't Need a Reason. Dat was die andere vergeten single nog van Phil Fairman. Phil Fairman en Galaxy, ze deden het samen. In ieder geval in de markante 12 inch voor vandaag. Misschien neem je nog wel. Neem je terug van 1983 met Phil Fairman en Galaxy en Dancing Tight, een long version. Dancing Tight, in haar grootste hit in ieder geval. Het deed 5 weken top 40 en het haalde nog de 18e plaats.
1: Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything.

plakken en knippen. Copy en paste. Maar dan muziek met tape, dames en heren. Jouw middagmix. Wat weet wat jij nog mist, wat weet jij nog wel horen. We zijn er nog een kleine 17 minuten. En dan staat Anton alweer gast te geven in Studio Putten. En staat hier de studio weer offline. Dus het is weer klaar. Maar we kunnen nog even jouw wensen vervullen. Als je laat weten wat je nog mist, hè, dan kan dat gewoon nog even. Rijn@radiosilveries.nl. Jouw middagmix. 1989. Phil Collins. Het album met Suddenly. Something Happens on the Way.

jou te versieren. En misschien maakt ze van een kansje. Abba, take a chance on me. André zegt, altijd lekker Abba natuurlijk. En ook hier gaat de radio een tandje harder. Frans zet de radio aan. En ik hoor het hier ook in de studio doorklinken. Gaat goed, hè? Deze Guilty Pleasures doen het altijd wel leuk natuurlijk. En als je meer wil horen over dit soort werkjes, laat het mij maar weten via rijn@radiosierbries.nl. Deze dame in de jaren 80 maakte de nodige hits. Madonna, 1984. En Angel is terug hier in de middagmix op Series.

een engel verscheen. You're an Angel. 1984, Madonna. Het is klaar, mensen. De middagmix gaat weer sluiten. Zometeen op dit radiotoestel. Anton Nachtkraam met Popfront. Hij gaat je dan vermaken. De Brabantse invasie, deel 1 is een feit. Deel 2 gaat nu komen. Dat ik weer in 2 subdelen. Ik wens je heel veel plezier mee. Volgende week zijn we er weer. En je weet het, reactie op dit radioprogramma. Mail het door naar rijn@radiosybries.nl. Rijn met een kortrij @radiosybries.nl. De laatste, de andere True Connection. More

0: het nieuws van 2 uur. Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur en zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, dan dacht ik, dat kan toch helemaal niet? Dat kan helemaal niet, seks op de fiets. Op zo'n smalle buis of zo'n klein zaaltje, dat kan niet. Bleek het te gaan seks on the beach. Nou, dan heb je wel een klein beetje meer ruimte, maar ja. Het staat een beetje lullig als het strand vol ligt en je ligt daar, hè?

te rampen tampen om het zo maar uit te drukken. Maar goed, we zijn weer binnen. De toon is gezet. Dankjewel, Rijn Roosendaal, voor de Brabantse invasie. Het eerste en het tweede gedeelte tussen 12 en 2. De middagmix uit Studio Vlijmen. Studio 626, Putten, is aan zet nu tot 4 uur. Popfront. Het is buiten lekker zonnig. Er staat een sea breeze. En het is hier op dit moment in de studio, in de tuin van Studio 626, 26 graden en zonnig. Lekker. We zitten in een heerlijk gekoelde studio tot 4 uur met uiteraard de nieuwe speciale aanbieding. Deze keer uitgezocht door Huub de Mooi. En voor de rest gaan we kijken naar het weer, het verkeer. Kortom, de Brabantse invasie, deel 3 en deel 4 tussen nu en 4 uur. Met zometeen lekker terug naar 1966 met Summer in the City en Loving Spoonful. Maar eerst nieuwe muziek van Summer. Dit is My Body Isn't Ready. Waarvoor eigenlijk?

Ik zit te wachten op die toeter, maar dat doen ze niet meer, hè? Nee. Summer in the City, Loving Spoonful 1966. De KNRM heeft vanochtend twee opvarenden van een zeiljacht op het Wiermer tussen Noord-Friesland en de Engelsman plaats uit de problemen geholpen. De motor van het zeiljacht was uitgevallen en door gebrek aan wind konden ze niet verder varen. De vrijwilligers van de KRM in Lauwersoog kregen toen een melding om hulp te verlenen. Een van de vrijwilligers stapte aan boord van de zeiljacht en maakte het jacht vast aan de reddingsboot. Zo kon zowel boot als opvarende weer veilig aan de wal terechtkomen. Straks is wat meer nieuws uit Friesland. En voor de rest eigenlijk alleen maar de lekkerste muziek, jongens. Zo direct, Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Maar nu eerst Dario G. in Carnaval de Paria.

Ik moet er gelijk aan iets anders denken, maar goed. Het origineel is het van Dalida en dat heet het Dadali, Dadala, Dada uit 1970. Even kijken hoe het Dadali, Dadala, Dada. Ja, 1970. In het Frans van inderdaad onze eigen Dalida is helaas niets meer onder ons. De meer bekendere hitversie die stamt uit 1971. Die is van Juan Bastos. Loop-de-la bereikte de nummer 3 positie een jaartje later in 1971. En dit was Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. En dit

loopt helemaal blauw aan, die Dato Shake. 1978, 6 weken tot 40, nummer 19. Dat is de Engels titel. En in het Frans heet het ook alweer. Dat even kwijt. Zeg het maar, Dato. Ah, ja, natuurlijk. Dus je t'aime, you know I love you, 1978. Het is 3:05, zometeen hebben we het weerbericht voor je. We gaan nog even terug met Cool and the Gang, met Heidi High, Heidi O naar 1983. Maar eerst even een blik in de vaderlandse hitparade. Staat op 3 deze week, de Walsa en Louis Myself.

0: cool breeze of summer.
1: Stay with us all summer.
2: Ja, altijd geleden.

We zullen maar denken aan een verstand komt met de jaren. Denk je niet? En die stuurde net een foto op van kun je wat van deze verschrikkelijk goede artiest draaien. Teddy Swims heeft een, in elk geval een album van deze beste man op de kop weten te tikken. Ja, het is natuurlijk gewoon een fantastisch artiest. We gaan er zo meteen wat van draaien, maar eerst even het weer. Vanmiddag is het volop zonnig. Gedurende de middag schuiven er vanuit het zuidwesten wolkensluizen over het land. Verder zijn er in het noorden enkele wolkenvelden, enkele stapelwolken. Hier heeft de zon geen last van. In de kustgebieden steekt er een windje van zee op, de zogenaamde sea breeze, waardoor het kwik hier ietsjes terugloopt. Al met al is het vanmiddag een heerlijke dag voor een dagje uit met je earplugs in, sea breeze aan. Smeer je wel goed in als je wat langer buiten bent, want zonder bescherming kun je al binnen 15 tot 20 minuten verbranden. Vanavond blijft het droog en aangenaam buiten weer. Sluierwolken en heldere perioden worden afgewisseld en er staan maar weinig wind. Het wordt rond zonsondergang is het zo'n 20 tot 22 graden in het zuiden en in Friesland een graad of 18. Morgen voert een zwakke wind uit het zuiden een warme luchtsoort aan. De zon schijnt flink. Alleen in het noorden kunnen aanvankelijk nog wolken aanwezig zijn. Het wordt sneller warm dan vandaag, waardoor we rond het middaguur al zomerse waarden kunnen noteren van 25 graden in het noorden en 29 graden hier in het zuiden. Morgenmiddag wordt in de zuidoostelijke helft wordt het tropisch warm. 30 tot 32 graden. In de kustregio's ligt de temperatuur tussen de 27 en 29 graden op de stranden. En door een zuidwestenwind wordt er iets minder heet al daar. Morgenavond blijft het nog lang warm, dus een ideale avond om lekker de barbecue aan te steken, als het ware. Zometeen Teddy Swims op verzoek van Anne Zijlstra. Maar eerst een van de meest vrolijkmakende deuntjes van dit moment. Zie maar eens stil te blijven zitten of te staan met Andrea Liuy. Koreaanse zanger. En hij zingt in het Engels. Gelukkig, want Koreaans versta ik een bal. En het is dat ik mijn bril op heb, dus ik zie het wel. 'Cause I

Teddy's Whims. En The Bad Dreams. We draaien hem op verzoek van Anna Zastra. Heeft het album aangeschaft op vinyl. Ja, Anna. Ik zei het al, verstand komt met de jaren. Het is 10:53 zometeen. De nieuwe speciale aanbieding. En mocht je van plan zijn of mocht je vandaag langs de Stadionweg in Heerenveen komen, let op, want de mobiele flitspaal aan de Stadionweg in Heerenveen, die is terug. De flitser keerde afgelopen 2 jaar al meerdere keren terug op deze locatie. Vorig jaar werden er zo'n 18.000 automobilisten bekeurd en dit jaar staat de teller ondertussen al op 14.000. En volgens mij wil de overheid minimaal die 18.000 aantrekken. Dus hij staat weer terug op de Stadionweg in Heerenveen. Die mobiele flitspaal, dus matig je snelheid. Dat moet je trouwens altijd doen, maar zeer zeker als je je hand op de knip wil houden. Ik zei het al, zometeen. De speciale aanbieding van deze week. Maar eerst gaan we terug naar 1986. Met Mattia Bazar. Het is Italiaans volgens mij. Di Sento.

voorspraak van mijn grote vriend Huub de Mooi. Deze week gekozen voor Rondé als zijnde de speciale aanbieding. Is weken van der half geleden uitgekomen. Dreigt een beetje bubbeling onder te gaan, vandaar dat we hem toch maar enigszins proberen te pushen. Tot er weer fijne muziek uit Den Haag. Rondé. En oh my god. 13-3. Dit is Kylie Minogue. En de Love Commotion. Op Radio Sibelius. Ik zeg een goedemiddag.

Hoe je het ook bent of keert, jongens. In het kader van de Nederlandstalige muziek. Is en blijft Hazes de basis. Ja toch, 1991. En ik heb de zomer in mijn bol. Wat een enthousiasme. Wat is de tijd op? Bijna 5:05. En dat betekent dat we een beetje aan het einde zijn van het eerste gedeelte alweer van deel 3 van de Brabantse invasie. Zometeen deel 4. En eerst nog even Twice as Much, 1966. Sitting on the Fence.

0: Zet de airco aan. Anton Nachtzaam maakt de zomer heter en beter. Anton Nachtzaam. Lekker.
1: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor hier bij Popfront met Anton Nachtzaam op Radio Seabreeze AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoetwater met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en mee.

0: vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de Amerikaanse band Windjammer. Er was ook een Nederlandse band Windjammer. En dit was dus de Amerikaanse band met diezelfde naam. I Can... Ja, Tossing and Turning heet dat. Goedemiddag.

Juist. Komt in eigenlijk 10 van de 10 platen van de band gehoord. De woorden 1983. 5 weken in de hitparade en ze piekte op nummer 27. De motorrijder is vanochtend ernstig gewond geraakt na een aanrijding op de Zeedijk bij Verwoude. De motorrijder kwam in een bocht langs de weg in botsing met een bestelbus. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het op dit moment met hem gaat, is niet bekendgemaakt. Van 1983 gaan we terug naar 1990. Het was de allergrootste hit van Hessel van der Kooi uit Den Horen op de Schelling. 4 weken top 40, nummer 28. Voor het wonderschone Brother Sagittarius hier op Seabreeze. Goedemiddag.

vroeg me al af, waar was het ook alweer? Ja, ja, Zoutelanden. Ja, ja. Ja, ja. Bluff. Met de Vlaamse zangeres Gijke Arnaerts. En Zoutelanden. 3:59. En luister naar het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Sybris op de 1098 kHz, 272 meter en de 215 meter. En dat komt overeen met 1395 kHz. En uiteraard via de digitale kanalen en de website radiosybris.com. In beeld en geluid staat trouwens ook op antonlachzaam.nl. Maar dat even terzijde. Ik zwaai even naar jullie allemaal. Goed zo. Terug naar 1984 met Hugh Masekela.

Strawberry Switchblades, een Nederlands bandje. 3 weken tot 40 en ze piekte op nummer 36. Een zomers getint streepje muziek hier op Radio Seabreeze. Je luistert naar het Popfront, je weet het. We zijn er elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4 uur hier op Radio Seabreeze. Het is 3:30 met Nova Star. Today of yesterday? Yes,

Je kent hem ook van Lou en de Hollywood Bananas. Lou de Preik was een van de stuurde krachten van dit bandje. The Two Man Sound, 1971. Was het een heel erg klein bescheiden hitje. Eigenlijk is het meer een radiohit. Het is 3:30, luisteraars. Van Radio Seabreeze. Tot 4:00 zijn we nog bij je met alleen maar de lekkerste muziek. En straks na 4:00. Paul van der Mark, hij haalt weer volop zeezenderherinneringen op aan het zeezendertijdperk in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Straks dus na 4:00. En dit zijn Yarborough People.

0: kwam Bob de laatste nog tegen. Hij had een beetje pech met zijn auto. Ik zei, moet ik douwen, Bob? Zegt hij, nee, dat laatste stukje loop ik wel.
1: Oké. Okay.
0: 2023 was dat, This World's Our Own. In een schuur in Minnetscha is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in een landbouwvoertuig. Rond 10:04 vanochtend vroeg werd de brand gemeld vanwege de beperkte beschikbaarheid van bluswater en de aanwezigheid van een dieseltank in de schuur werd al snel opgeschaald naar een middelbrand. De eerste tankauto spuit van brandweer Minaam kreeg de brand al snel onder controle. Nadat het bluswater van de wagen op was, nam een tweede tankauto spuit van de brandweer Sint-Anna-parochie het bluswerk over. In de schuur stonden ook meerdere houten kubkisten. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur hiernaar oversloeg. Over de oorzaak van de brand is niks bekendgemaakt en ook niet wat de schade van dit alles is. Het is 4:10. Dit is Seabreeze AM. We gaan terug naar 1982 met de Rapid Eye Movement, oftewel REM. En The Man on the Moon op Seabreeze. Goedemiddag.

nummer kwam precies een week geleden, 31 juli 2026 uit. Hij maakt er zich een beetje een gewoonte van om elke twee weken of elke drie weken een nummer uit te brengen. Om zo medio september, oktober zijn album vol te hebben. Julian Ward Turner, Britse singer-songwriter. Hij kondigde het nummer trouwens zelf aan. Het is bijna 4:10. In afwachting van de Zeeklassiekers en andere pareltjes met Paul van der Mark. Hier zit nog Anton Nassa met nu Busy en Yves Berendsen. Was dat niet de speciale aanbieding van vorige week? Ja! Yeah.

daar zat ik dus op te wachten. Ja. The Wallace Collection hadden we daar straks al met de Two Man Sound muziek uit België. Ook dit komt uit België. Kom uit België, 1969, The Wallace Collection. 8 weken tot 40 en ze piekte op nummer 14. We gaan tijd op 4 minuten voor de klok van 4. Zo direct Zeepareltjes en andere klassiekers met Paul van der Mark. Vanuit Noord-Frankrijk. Het duurt tot 6 uur. Straks om 6 uur weer. Van Dijk breekt door. Niet met Leo, maar met Anton. En ik laat je achter voor nu met de Beach Boys en de Good Vibrations. Ik zeg tot straks.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt, een 5e later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de Zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Ja, en hoe kun je een programma dat toch in het teken staat van met name de jaren 60 en de jaren 70 anders beginnen dan met een lied van Earth and Fire. 31 juli overleed de zangeres Johnny Kaagman. Het nieuws werd afgelopen donderdag bekendgemaakt. En als je op Facebook kijkt, dan zijn er heel veel mensen met heel veel herinneringen aan de zangeres. En denk ik dan met name alle liedjes van Earth and Fire. Dit was het lied waar het allemaal mee begon destijds. Seasons, het werd geschreven door George Kooijmans. En daarmee heet ik je van harte welkom bij deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Anton, dankjewel voor het programma hiervoor bij Seabreeze. En in het kader van het bedanken van Journey voor alles wat zij achterlaat voor ons. Deze van J. Vincent Edwards.

J. Vincent Edwards en hey, bedankt iedereen. Thanks. En zometeen ons eerste terugblik naar de zeezenders van destijds. Maar er is even muziek uit dat tijdperk. Los Bravos en Going Nowhere.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Op 8 augustus 1983 is het dan eindelijk zover. Het nieuwe zendschip van Radio Caroline, de Ross Revenge, laat het anker vallen voor de Britse kust. 67 meter lang, 10 meter breed. Maar het meest opvallende is de 91 meter hoge mast op het schip. De hoogste mast die ooit op een schip is gebouwd. Het schip ligt vlakbij de plaats waar de mast van de gezonken Miamigo nog zichtbaar is. Luister naar Ronan O'Reilly over de toekomst van Radio Caroline.
2: You know, we supply from Spain and you know, we have international advertising. Our head office is in Los Angeles and New York. And the station is run in strict compliance with all of the local legislations in the various European countries.
1: Na dagen getest te hebben, is vanaf 19 augustus non-stop muziek te beluisteren.

hoort je hier op Seabreeze op elke zaterdagmiddag tussen 4 en 6. De mooiste zeeklassiekers aller tijden. Daar behoort deze ook bij van AH. Het was een debuut destijds, Take On Me. Wat dacht je van deze? Dat fraaie album Deja Vu. Crosby, Stills, Nash en Young. En een van de singletracks van dat album. It's Your Children.

behoort misschien wel tot een van de beste albums die ooit uitgebracht zijn. Het album Deja Vu, Crosby, Stills, Nes en Young en Teach Your Children Well. En ja, we hebben ze weer. En je weet het, ze hebben alleen maar historische waarde. Die reclames van toen.

Even die klassiekers van het viertal uit Liverpool. I feel fine. Ik moet zeggen, ik voel me eigenlijk wel goed. Het is lekker weer buiten en lekkere muziek op de radio. Awesome.

0: Partridge Family met David Cassidy natuurlijk. En met, ik heb het wel vaker verteld. Ik had in 73 een vriendinnetje. En het hing bij mij een hele grote poster van Johnny Kaagman aan de muur. Bij haar hing David Cassidy in een postervorm aan de muur. En zo hadden we allebei onze idolen.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: We gaan terug naar 10 augustus 1972. Live vanaf de Noordenij. Klaas Vaak. Met zijn typische gevoel voor humor.
2: 10 augustus 1972. Jonathan King en al zijn zusjes. Ja, ik denk het. Een nummer afkomst van zijn laatste LP. En uit op single vanaf morgen. Niet een goede Nederlandse plattenwinkel. Nummer heette I Say A Little Prayer. Net zoals gisteren zal ik u vertellen wat we hebben gegeten vandaag. Nou, we hadden gestoofde lappen. Ik weet niet precies of u begrijpt wat ik daarmee bedoel, maar ik weet niet of dat een goede uitdrukking ook is. Maar het heeft weinig met vodden te maken en zo, maar het is iets vleesers. En verder hadden we geloof ik endijvie à la crème of iets. En een meloen toe. Niet een hele, maar allemaal een partje wel spreken. Want anders dan ga je erop lijken, denk ik, als je zo'n heel ding op hebt. Dit is Pink Floyd en Veronica Tip Parade.
3: Free Power!
2: Dat is ongeveer de titel Free Four. Ja, dat is een goeie. Het is wat hebben van Pink Floyd. Een laatste singeltje, afkomstig van de LP Obscure to My Cloud. Dat was eens een Veronica LP van de week. Ja, nummer 7 deze week in de Radio Veronica Tip Parade 3-4. Het doet me altijd denken aan Schotten als ik die titel van die LP noem Obscure to My Cloud. Ik weet niet precies, dan zie ik allemaal, noem je die dingen? Ik die kilt voor me. Ja, rocken. Ja, Schotse rocken. Ja, Schotse eruit. 14:45 is het op uw radio. En ik ben er inmiddels ook achter waarom we van dat slechte weer hebben gehad de laatste tijd in Nederland. Door dat slechte weer is de zomer zelf met vakantie gegaan.
4: Radio Veronica.
2: Neem aan dat er heel veel mensen aan het strand zitten te luisteren op het ogenblik. Weg, het mooie weer. Dus goedemiddag aan u. En de manier om uw batterij op te laden in uw transistorradio is om ze er even uit te halen. Om er even uit te halen en ze gewoon in het zoute zeewater te houden. Ja, ja, dan speelt uw radio vanavond een stuk harder. Ik denk eerlijk gezegd dat hij nooit meer doet, maar dat we daar niet over hebben. Het was een grapje. Dit is Helga naar de laatste.
5: Niemand heeft je ooit gezien, maar toch ben je van mij. La la la la la.
2: Jukeboxplaat tegenwoordig. Je zit bijna in de jukebox van de stam. En daarom draaien wij hem ook maar eens, want ik geloof niet dat hij hem vanmiddag gedraaid heeft. Ik heb hem in ieder geval niet gehoord. 8 minuten voor, 2:30. Het was Helga en niemand heeft je ooit gezien. Vroeg je dat een vliegtuig over, ik weet niet precies of ze aan boord luisteren, dan hallo en zo en verder een goede vlucht en dat soort dingen meer. Want er als ook om je oren vliegen, het zijn de makrelen. Vanavond gaan we ze roken aan het dek. Dit is de laatste van Shocking Blue. Dit heet Rock in the Sea. Een beetje neem ik aan, want het komt regelmatig terug. Dus dat nou van Shocking Blue. Het is hun laatste uit op het Pink Elephant label. En het lijntje getiteld Rock in the Sea. En ik had het net over makrelen en er was net een hele moderne makreel bij. Toen ze zich afvragen, hoe weet jij dat het een moderne makreel was? Wel, was het een makreel met hotpants aan? Ja.

De Pink Floyd met een nummer dat je er straks al even langs hoorde komen bij Klaas Vaak. Afkomstig van het album Obscured by Clouds. Een album dat bij hem allerlei beelden opriep van schotten in Schotse rokjes. Nou, het is maar wat je erbij bedenkt. We gaan straks nog eventjes over Klaas Vaak hebben, Tom Mulder. Dat doen we samen met Ad Bouwman. Maar eerst even wat anders, ook in het kader van die Klaas Vaak.

0: een radio verhaal.
1: Want de tune van Klaas Vaak is natuurlijk een ontzettend bekend nummer. En ja, dat is een plaat met een radioverhaal. Want als het niet de tune van Klaas Vaak was geweest, was het misschien nooit iemand opgevallen. Scarlett O'Hara, dit zijn Jet Harris en Tony Meehan.

Een plaat met een radioverhaal. Scarlett O'Hara, Tony Meehan en Jet Harris kenden elkaar vanuit The Shadows. En ja, we duiken de jaren 60 weer in. Het is misschien niet zijn meest bekende nummer, maar wel een mooie uitvoering. Elvis Presley met Fever.

lovely way to burn. Ik geloof niet dat ik je hoef te vertellen tot we hem draaien van een originele vinyl. Elvis Presley, een nummer dat we met name heel erg goed kennen in de uitvoering van Peggy Lee Fever. Maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering, vond ik hoor.

0: zei het net al, we staan nog even stil bij Klaas Vaak vertel, Tom Mulder, Ad Bouwman. Over zijn kennismaking met Tom Mulder, oftewel Klaas Vaak.
1: Tom Mulder, ik zie hem nog zo binnenkomen bij de Veronica Burelen. Dat was ergens begin van de zomer 1969. Keurig altijd overhemdje aan, zelfs stropdas had hij. Maar dat wendde snel daar bij Veronica. Ik kan mij herinneren dat hij was erg Amerikaans en Engels georiënteerd. Had zelfs ook bandjes bij zich. Ik kan me nog anekdote herinneren dat hij volgens mij met... Hij had zo'n groene Revox met zo'n groen oog nog erin. En die heeft hij wel eens meegenomen. Of naar Amerika of Engeland, daar wil ik vanaf zijn. Zo fanatiek was hij op die radiostations. Ja, ik nam graag met hem op. Hij moest in het begin eventjes wennen aan dat technici vaak ook inbreng hadden in het programma. Bijvoorbeeld met Gouwe Ouwe, die ze leuk vonden. Ik had altijd een stapeltje Gouwe Ouwe klaar. Of in het programma bij Rob Oud of bij Lex te doen. En dan moest hij in het begin eventjes aan wennen. Maar ja, het blijft een geweldige programmamaker die zich fantastisch ontwikkeld heeft.

een compositie van Bob Dylan, maar zoals al vaker gebeurt, waren het andere artiesten die mee vandoor gingen en een hit mee scoorden. Judy Driscoll met This Wheels on Fire. We gaan even naar Frankrijk. En dit is Michel Polnareff.

0: dat zijn die plaatjes die hoor je niet veel meer op de radio, maar hier wel bij Radio Seabreeze. En zeker in het programma Zee Klassiekers en andere paaltjes. Michel Polder, hè, was dat.
1: De verhalen van destijds.
0: Ja, ik heb er nog eentje voor je.
1: Sweet memories.
0: Wim Vriesen werkt aan boord van de Ros Revenge onder de naam Wim de Valk. En hij blikt terug.
2: Mijn generatie, geboortejaar 1955, heeft zo'n lijst met zomers. De zomer van 1967. Natuurlijk de Bloemenkinderen. De Beatles met Sgt. Pepper. En Amsterdam als magisch centrum van de jeugdrevolutie. De zomer van 1976. Bloedheet niet uit te houden. Maar de wietplantjes groeiden lekker. Voor mezelf heb ik ook zo'n zomer. 1985. Het seizoen is al aardig op streek. Het is eind juli als ik aan boord stap van een groot zendschip. Om daar mijn werk te beginnen voor de laatste Nederlandse zeezender. De eerste dagen loop je rond in je eigen droom. Alles en iedereen is nieuw. Alles moet wennen. Je voelt geen vermoeidheid, maar gaat maar door. Een paar uur slaap per nacht lijkt voldoende. En het is feest. De dingen lopen zoals ze moeten lopen. Het station draait zijn lier. Er wordt steeds meer beluisterd. En aan boord is het leven goed. Nee, niet als God in Frankrijk. Er moet keihard gewerkt worden. En 's avonds mag je niet naar huis. Maar we komen niks tekort. We eten, we drinken. En niet alleen frisdrank, kan ik u verzekeren. We hebben lol. En de jongensboekromantiek geeft een bak energie. Die hele zomer wordt voor mij gevat in een foto. Misschien kent u hem. Op het achterdek van de Ros Revenge staan, elkaar omarmend vasthoudend, medewerkers van Laser 558, onze Amerikaanse buren die even langskwamen, Radio Caroline en Radio Monique. We lachen naar de camera. Ons maken ze niks. Dat stralen we uit. 40 jaar later stemt zo'n plaatje weemoedig. Want van die jongens en meisjes zijn er al een hoop vertrokken. Maar de herinnering blijft. En die is goed. De zomer van 85 was een mooie zomer.
0: En als je nou wil weten welke foto dat is, in de nieuwsbrief, de Zeeklassiekers nieuwsbrief van deze maand, staat die foto. En als je die nieuwsbrief niet hebt, als je daar nog geen gratis abonnement op hebt, gewoon even een mailtje naar paul@radiosiebries.nl. En dan zit hij nog dit weekend in je mailbox. Die mooie foto uit de zomer van 1985.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl.

0: van vandaag. Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Nou, ik sluit niet uit dat je de komende dagen platgegooid wordt met muziek van Earth and Fire. Maar ik kon het toch niet nalaten om met deze fraaie Wild and Exciting in de tweede uur te beginnen op deze zaterdagmiddag 8 augustus. Leuk dat je erbij bent. Wat heb ik nog voor je? We hebben natuurlijk nog een aantal nieuwsberichten. We hebben nog een aantal mooie reclames. Een aantal hele mooie zeezender jingles. Een plaat met een radioverhaal. Mirjam Verhoef. Over hoe zij terechtkwam op de Ross Revenge. En natuurlijk veel muziek uit dat gouden zeezendertijdperk. En na Earth and Fire is het tijd voor Steeler's Wheel. She's a star.

eigenlijk de laatste grote hit van Steelers Wheel in de hitparade hier in Nederland. Die Rafferty ging daarna toch wel heel erg definitief op de solo tour. She's a Star, en dat vond ik wel een toepasselijke. Na dat nummer van Wild and Exciting met Journey Kaagman achter de microfoon.

0: is een plaatje waar ik heel erg lang naar gezocht heb. Uiteindelijk vond ik hem. En dan zul je het anders zien. Dan vind je er meer. Poupé de Cire, Poupé de Sol. Dat was Frans Gal.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: In augustus 1985 willen zowel de Britse als Nederlandse overheid een eind maken aan de zeezenders voor de kust van Groot-Brittannië. Onder andere door het bespioneren van de zendschepen met als doel de bevoorrading onmogelijk te maken.
2: Justitie studeert op de mogelijkheden om een eind te maken aan de activiteiten van radiopiraten die vanaf schepen op de Noordzee uitzenden. Vooral Radio Monique, een popzender die ook Nederlandse reclame brengt, zou vele duizenden luisteraars trekken. De Amsterdamse officier van justitie, Wolderik, coördineert de actie van justitie, maar hij kan nog niet zeggen op welke manier iets tegen het station te ondernemen valt. Ook de Britten willen actie tegen de etherpiraten. Kustvaartuigen houden ze in de gaten. Een van de mogelijkheden is de bevoorrading van zendschepen te verhinderen. Maar de opvarenden van Caroline zijn daarop voorbereid. Ze hebben de vrieskast vol. En van patrouilleboten worden ze niet meer zenuwachtig.
0: De luisteraars van Laser 558 worden regelmatig op de hoogte gehouden van de bespionering en blokkade van hun zendschip.
3: Now live from our vantage point on the poop deck of the MV Communicator, Charles Wolfe.
4: Thank you, Liz. It's been a very quiet day here on the North Sea. The Dioptric Surveyor is between, of course, our ship and the Ross Revenge, the home of Radio Caroline's. But Liz, what we're going to do, since we are now doing expanded reports, we try and bring in other facets of the news. And today, we've actually been able to tune in on the bridge of the Dioptric Surveyor, where they're, of course, watching us. Now let's listen in to the bridge of the Dioptric Surveyor. Oh, there you have it. Good. This is live. We're listening to you now from the bridge of the Dioptric. Just confirming our thoughts and suspicions.
5: Ooh.
4: Okay, thank you up there. Thank you.
0: Het Veronica-programma De Grote Verwarring over de spionageactie van de Britse overheid.
6: John Castle, directeur van Laser 558, verklaarde dat dankzij de grote hoeveelheid publiciteit van de afgelopen week Laser er een aantal adverteerders bij had gekregen. Castle zag de toekomst zonnig in. Hij zei dat er vanuit andere landen dan Engeland ook tenders konden varen en dat er nog geen eigenaren van bevoorradingsschepen waren die niet meer voor zijn station wilden varen. Ook zijn er nog geen schepen door de Engelse justitie opgebracht, aldus John Castle.

lang geleden zijn dat ik dit nummer heb gehoord van Freedog Knight. Mama told me not to come. Zometeen een paar historische reclames. Meest even Dolly Parton en Jolene.

Nappa-leer is in. Nappa-leren overhemden, Nappa-leren jasjes, Nappa-leren jacks, extra strak gesneden, in de meest fantastische kleuren en modellen, koopt u bij Berdy, Nieuwendijk 141, Amsterdam. Nappa-leer bij Berdy.

0: blijft dat een heerlijk nummer vinden van Frankie Valli in The Four Seasons. En dat gaat over de nacht.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.
0: Het is een mooie zeeklassieker, jingle. En daar hoort ook een zeeklassieker bij. Ben Fredman en Freddy Flamingo.

0: Oude tijd dat Paul Jones nog de zanger was van Manfred Mann. Paul Jones zou later op de solo tour gaan. Pretty Flamingo, dat was de titel van het nummer dat je net hoorde uit de jaren 60.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ze was 19 jaar toen ze aan boord stapte van de Rose Revenge. Mirjam Verhoef is eigenlijk in de laatste periode dat er Nederlandse programma's vanaf dat hele mooie zendschip kwamen. Dit is haar verhaal.
2: Ik werkte bij een radiostation in Baren. In die tijd waren er ook heel veel grote landpiraten eigenlijk. De professionele radiostations. Zoals Keizerstad en Decibel in Amsterdam had je. En ik zat bij Digitaal Hit FM. En daar werkte Colin Peters. Al heette die daar anders. Heette die Pieter Allen. En die kwam altijd terug met verhalen over de boot. Dat het zo geweldig was en leuk en avontuurlijk en een andere manier van radio maken. Dus die zei op een gegeven moment, is het ook niet wat voor jou? Ik zat toen nog op school, geloof ik. Ik moest ook eigenlijk weer naar school. En ik was net terug van vakantie, maar ik dacht, ja, dit is zo'n avontuur, dat laat ik niet aan me voorbij gaan. Dus toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad in Hilversum met Nico Volkert. En toen kon ik vertrekken. Ja, Pieter had het allemaal, of Colin, die had het allemaal vrij romantisch voorgesteld en leuk. Maar ik werd eigenlijk hartstikke zeeziek op de heenweg. Ik dacht, wat ben ik nou in vredesnaam beland? En ook het overstappen op het schip was ook best wel spannend. Maar eenmaal aan boord verdween de zeeziekte en gingen we gewoon aan de slag. We werkten daar echt volgens een format. Dus je moest bepaalde muzieksoorten draaien. Je was gewend om heel veel vrijheid te hebben erin. Daar heb ik trouwens ook wel heel veel van geleerd. Want het ging daar echt om de luisteraar. En niet zozeer om je eigen smaak, maar gewoon om een goed radioprogramma te maken voor de luisteraar. Commercieel ook natuurlijk. Er waren veel reclames. Omdat die master af was de stabiliteit matig. Dus ook bij een beetje wind gingen we al behoorlijk heen en weer. Dus dat je echt af en toe keek van hoe blijft die naald toch wel in die plaats staan. Dat maakte het wel extra leuk.

was zo'n nummer van hij kwam, hij zag en hij overwon. Billy Swan, hij scoorde in één keer met I Can Help. Yesterday. Ja, ja, en we duiken de jaren 60 weer in. Samen met Dusty Springfield.

0: een van mijn favoriete zangeressen van de jaren 60. En eigenlijk probeer ik in elke aflevering van dit programma wel een plaat van haar te draaien. Maar ja, soms vergeet ik het ook wel eens. In the middle of nowhere, Dusty Springfield was dat.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Ik heb weer een plaat met een radioverhaal. Een plaat die gebruikt werd door de zeezenders. En om het eventjes historisch te onderbouwen en te bewijzen, dit Radio Veronica fragment.
2: Dit is Radio Veronica, het station waar je muziek in zit. Op enige twee goed ideeën, de komende 75 minuten ons verzoekplatenprogramma voor je middelbare scholieren. Hits

Weer zo'n mooie plaat met een radioverhaal slot rond Tent Avenue. De tune van Hits uit Zee. Het waren de Ventures overigens, maar later werd het ook gebruikt als tune bij de Vereniging voor Vrije Radio. Die hadden een programma op de zondagmiddag bij Radio Miamigo. De geschiedenis van de zeezenders. We gaan zo even aan boord van het zendschip van Radio Miamigo 272. Meest eventjes deze klassieker uit de jaren 60. Fleetwood Mac, blijf mooi. Niet your love so bad.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Op 7 augustus 1979 bestaat het DJ-team aan boord van de Magdalena van Radio Miamigo uit Jerry Hoogland, Ben van Praag, Erik Mes en Ferry Ede. Luister naar een fragment van een van hen. Dit is Ben van Praag.
2: Als dat niet onze hitmaker was, voor de hele komende week, Lover All Around the World. Eentje van J. Vincent Edwards. Ik zeg dankjewel Ferry voor lunch op zee, 2 uurtjes lang. En u bent wel gekomen bij 2 uurtjes middagpauze. Ik ben van Praag door tot 4 uur, daarna stuurboord met Erik Mes. We draaien om en om, een oude en een nieuwe en na de hitmaker een oude.
3: Ben van Praag 272.
2: Meer dan het stekend product van formatie The Boys. Heeft helemaal niks te maken met jongens of zo. Dat betekent gewoon boeien of bakens. En dat hebben wij hier in overvloed op de Noordzee. Vandaar dat deze plaat ook in overvloed gedraaid wordt. Ook nog een keer in de middagpauze. Dat was Give Up Your Guns.
4: Zo, Binnenlux. Een lekkere maaltijd achter de kiezer, ja. Nou, een lekker sigaretje erbij en ga maar bij de radio zitten. En luisteren naar het programma Varia tot 8 uur. En daarna Daniel Bolen op de radio. Varia, het programma met gevarieerde muziek. Van alles en nog wat bedraaien ze helemaal. De hits van gisteren, vandaag en morgen op de draaitafel eentje van de LP All Directions van de Temptations. Papa was a Rolling Stone.

0: De Ronettes. De Be My Baby.
1: Jingle memories, memories. Zo klonk het vroeger vanaf zee.
2: Ze zijn onvergetelijk, de jingles van de

0: The Darts, the boy from New York City, een lieveling van 24 juni van het jaar 1978. En hier hebben we een
1: Radio
2: 5.0.
0: Het is die van 14 april van het jaar 1973. Annemarie David. Ze won destijds het Eurovisie Songfestival. Met dit fraaie tutor contra.

Te druk onder de tram van Annemarie David. Dat was een treiter schrijven. Ik heb er nog eentje voor je, maar eerst neem ik afscheid van je. Dat was hem, deze aflevering. Volgende week is dit programma er weer. Dan staat het hoofdzakelijk in het teken van het verdwijnen van de Engelse zeezenders. Met alleen maar muziek uit dat tijdperk. Zometeen veel plezier met of Anton of Leo. Ik denk dat het Anton er nog is. En tot besluit heb ik er nog eentje voor je. En het is hier van 24 februari 1972. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor

0: van vandaag. Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het is 6 uur 's avonds, dus...

19 is dat je leeftijd? Nee, het is niet mijn leeftijd. Wat dat wel is, ja, de titel van een nummer. Ik dacht, laat ik even snel door die playlist heen janken zo. Door er twee tegelijk te starten. Maar dat was nou net niet de bedoeling volgens mij. Maar goed, ik zeg een hele goede avond. Dankjewel, Paul van der Mark vanuit Noord-Frankrijk met zeeklassiekers en andere pareltjes. Inderdaad, of Leo of Anton. En je had het bij het rechte eind. Tot 7 uur. Anton Nachtzaam bij ter vervanger van Leo van Dijk. Heeft nog steeds veel last van zijn gehoor. Dus wat dat betreft is iets van lange adem. Kan ik over meepraten? Dat even terzijde. Tot 7 uur dus wel in de sfeer van Van Dijk breekt door. Lekkere muziek om even tot rust te komen tussen de middag en de avond. Straks is nog een uurtje Feel the Breeze. Non-stop muziek. En je weet het, om 8 uur. Dan brandt die los. Namelijk niemand minder dan onze grote vriend Sjoerd de Jong met de Saturday Night Train. We gaan zo even lekker nostalgisch genieten van het jaar 1967. Dan vinden we After Key, Not

Not just a flower in your hair. Of in je oor, als je geen haar hebt, kan ook. Of op je revers, kan allemaal tegenwoordig. After 10, 1967, 10 weken in de top 40. En ze piekte op dubbel 1 of 12 op nummer 11. Het is 6:15. Radio Seabreeze 1098, 1395. En uiteraard via de digitale kanalen en onze website www.radioseabreeze.nl. Dit is Van Dijk.

Dolce Beringer is een jonge Nederlandse countryzangeres, countrypopzangeres en singer-songwriter. Ze schrijft haar eigen muziek en brengt countrymuziek naar een nieuw publiek bij ons in Nederland. En dit was haar nieuwste plaatje, Break Your Heart. Over nieuwe muziek gesproken, het is 7:10. Binnenkort komt het spiksplint nieuwe solo-album uit van Erik Meesje, die je nog kent van Toontje Lager. Afgelopen week kwam alvast de single ervan uit. Dit is Wat ik ook probeer, de nieuwe single van Erik Meesje.

Copacabana, 1978. 11 weken top 40. En dit nummer had bereikt, dat piekte op de nummer 11 positie. Het is 2 minuten voor de klok van 6:30. Van Dijk breekt door met Anton Nachtzaam. Tot 7:00 zijn we bij je met de lekkerste muziek. Zo meteen lekker Fleetwood Mac, Seven Wonders, van het meest succesvolle album van de band. En we hebben uiteraard ook nog Earth and Fire voor je klaarstaan. Maar eerst Duxals en Barbra Streisand.

Fleetwood Mac en de Seven Wonders. Weer 6:55, de tijd die vliegt om als je het naar je zin hebt. Je weet het, elke zaterdag tussen 6 en 7. Van Dijk breekt door met Leo van Dijk. Leo zit in de Lappenmans vandaag. Wel van Dijk breekt door, maar met Anton Nachtzaam. Tot 7 uur ben ik bij je met muziek uit 1982. Een vergeten hit als het ware van Central Line. Walking into Sunshine op Radio Series. Ik zeg een prima goedenavond.

Ik kan je wel verklappen. Morgenmiddag in het Popfronts zit uiteraard Johnny Kaagman. Hoe kan het ook anders? En The Heroes in Heaven. Dit was een van die grote hits, Memories. En we drinken met weemoed terug, in elk geval, aan het leven van Johnny Christina Henrietta Kaagman. Oftewel Johnny Kaagman. Morgen dus. En zit ze in The Heroes in Heaven. Ik moet zeggen dat die club van Heroes in Heaven de laatste weken flink is aangedikt. Helaas. 12 over half 7, Radio Seabreeze met Juan Bastos onderweg. Maar eerst Yes, the owner of a lonely heart.

draaide vanmiddag draaide ik de Nederlandstalige versie. Zonder zomer, zon en strand. De nieuwe van Rutger van Barneveld. En dit was de versie van Juan Bastos uit 1971. Loop die Love. Veel mensen denken dat het de origineel is. Maar wie komt van een jaartje eerder? Van Dalida. Die zingt dan in het Frans. Daarna.

middag. Gaat er eventjes bekijken. Pas even een hoestbuitje, even proesten. Om het zo maar uit te drukken. Intro is toch lang genoeg, dus dat giet net. Dit is Wham! Club Tropic.

Dance Always. Dat was Wang Chung. Dag, ongeveer rond 1984 denk ik dat het was. Die komt rijden in elk geval. Het is 4 minuten voor de klok van 7. Verrassende eindstand dus in de competitiewedstrijd NEC tegen Telstar. Eindstand 1-2 met doelpunten van Kai Sierhuis voor NEC en Brouwer en Mendes voor Telstar. Verrassend dus de eerste thuisnederlaag. Zometeen na 7 uur hoor je Feel the Breeze. Nu is non-stop, gevolgd door Sjoerd de Jong straks tussen 8 en 10 met de Saturday Night Train en de Dave Show met Dave Hearn, die becomplimenteert deze zaterdagavond. Ik spreek je graag morgenavond weer. Morgenmiddag weer tussen 2 en 4 en morgenavond uiteraard ook tussen 7 en 9. Wat je achter met Hans de Boy. 1984, een tipperade plaatje. Piekt op nummer 19 van die lijst met vrijheid. Ik zeg een fijne avond en tot morgen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Van Cinzano een tintelende verrassing. Aan iedere driekwart fles een gratis ijsvormpje om lettertjes van ijs te maken. Spaar ze. Verwen uw man eens met Cinzano Vermouth in Mix en on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Cinzano.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur.

Ja, goedenavond vrienden. Welkom bij de Saturday Night Rain. Hier op jullie zaterdagavond op Radio Seabreeze. Ga er maar eens even lekker voor zitten, want ik heb 2 uren heerlijke muziek. De nodige verzoekjes natuurlijk, zoals jullie gewend zijn, als usual. Ik ben er de hele avond van jullie tot 10 uur. En na 10 uur een nieuwe DJ of een andere DJ. David Heurn, en die is er tot middernacht. Gelukkig is het zo warm niet als vorige week zaterdag. Want dat was niet leuk. Zoals ik al zei vorige week, het lijkt op werken. Nou, dat was het inderdaad. Het was afzien. Maar goed, we doen het met liefde.

Dus wel tevens mijn laatste voor de vakantie. Misschien dat, dat er een vervanger komt. En we moeten maar even zien hoe we de gaatjes opvullen. Maar ik ben in ieder geval een paar weken pleiten.

Het eerste nummer wat ik instartte was van Daddy Warhols. Bohemian Like You. En het volgende nummer is van The Moody Blues. How to Fall in Love. Van 1978.

Oh nee, dat klopt. Zo net was ik niet zo goed, nee. You're no good, you're no good, baby, you're no good. Ja, net de muis in het verkeerde vakje aanklikken en dan heb je al een probleem. Nou ja, weer een probleem, probleem. Dat was de eindtune. Goed, het volgende nummer is van eigen bodem. De snelle en Thomas Agda met Papa heeft weer wat.

Ja, Sabrina met zomers en geluiden natuurlijk. Hier op Radio Zibris. Boys, Summer, Light Love. Nou ja, ik vond het wel een toepasselijk nummer voor een zomerjingle. En dit is een verzoekje. En dat verzoekje dat is voor Dirk Zaanstra. En die wou graag horen die Outfield, Your Love, 1986.

Ja, willen jullie ook graag een verzoekje? Dat kan gewoon via shoot@radiosybries.nl. En je kan het ook gewoon appen. En dat is naar 06-228-100-226. Dan komt het ook voor elkaar. Nou heb ik een verzoekje. Ik kan het haast niet aan mijn strot krijgen, maar het is niet anders. En ja, je hoort het intro al. Het is Love met Trojan Horse. En het is van een van onze collega's die dit heel graag wou horen. Nou, vooruit maar dan. Ik weet niet of ik hem helemaal uitdraai, maar we zien het wel. En hoeveel commentaar we krijgen, hangt het ook een beetje vanaf natuurlijk.

Cashmere. Mocht je net zijn ingeschakeld, Radio Sibiris in je radio. En doe je het via de Emmen is de 1395 in het noorden, Grauw. En 1098 in het westen. En dat is in Laren.

Ja, Lois Lane, dat waren, ik vond het wel een leuke dame. Een leuke verschijning. Ik lees net dat het fruit, dat is wat minder van gewicht, zeg maar. Dus je koopt meer appels voor dezelfde kilo's. Daar komt het uiteindelijk.

0: Brown, je hoort hem veel op de radio, maar ik vind hem toch nog steeds geweldig. Ik heb een verzoekje en het verzoekje is voor deze man.
1: Elke zondag tussen 5 en 6, Windkracht 5 bij Seabreeze AM met Anne Zijlstra.

Ja, vrienden, ik loop al tegen de klok van 9 uur. En dat wil zeggen dat we dan nieuws krijgen en de nodige boodschappen. Daarna ben ik terug met jullie met de Saturday Night Train. Tot straks. Dag, dag. Hoi.

zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur.

Ja, vrienden, welkom bij tweede uur. De Saturday Night Train met Sjoerd. Achter de microfoon, de kaartjesknipper en de machinist. Coole shaker met hash. Heerlijk nummer, heerlijk. En we zijn er tot 10 uur.

Ja, Pink Floyd, vrienden, dat hadden jullie natuurlijk al lang gehoord. Learning to Fly. Het is, Pink Floyd, het is toch wel een van mijn favoriete bands, kan ik wel melden. Vrienden, iets van Nederlandse bodem. Boudewijn de Groot met Ik Ben Ik.

zomerse klanken op Radio Sybris 1395 en 1098 in het Westen en natuurlijk via onze internetportaals. Ik moet even vermelden, we hebben een t-shirt actie, dus jullie kunnen een t-shirt op onze website kopen, uitzoeken met verschillende afbeeldingen en maten natuurlijk. Je kunt een foto maken van jezelf met de t-shirt aan op een leuke originele plek. De mooiste of leukste inzending die krijgt een t-shirt gratis. Goed, ik heb een die actie is tot eind augustus. Ik heb een verzoekje en die is aangevraagd door Geer de Meer. En Geer de Meer wou graag horen een nummer van de Outsiders en I Have Been Loving You So.

0: Ja, Geert, een prachtig nummer van de Outsiders, 1967. Tenminste, in jouw berichtje stond dat. Even zien, dat volgende nummer, en dat heeft een beetje met mijn vakantie van de Michel Fugain.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: Ja, als je dat nummer, dit nummer dan hoort, dan krijg je toch een bepaald vakantiegevoel, mits je van Frankrijk houdt natuurlijk.

Ja, who thank you? Wie denk je wel wie je bent? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Ik heb een verzoekje en hij heeft geen audiobericht gestuurd, omdat hij op vakantie is, maar hij wil wel graag een nummer horen. En dat nummer is van Earth and Fire, Storm and Turner. Wat een geweldige keuze. Heerlijk nummer.

Ja, wat een keus. Mensen, prachtig. Willen jullie ook graag een verzoekje horen? Dat kan gewoon via sjoerd@radiosybris.nl. Of je kan ook een berichtje sturen via WhatsApp. Of mailen natuurlijk. Het maakt niet uit. En dat is op 0622 800 226.

Ja, de formatie Skylark. Wildflower. Wij lopen... ik heb nog een paar minuten... we lopen tegen het einde, zie ik wel.

Ja, vrienden. Als je deze tune hoort, dan zijn wij beland op het plek waar we wezen moeten. En dat is weer terug in Oranjewoud. Ik wou graag... sorry, iedereen bedanken voor het luisteren. En maak er nog een heel fijn weekend van. En graag tot volgende week zaterdag. Dag, dag. Hoi. En na mij vergeet ik natuurlijk dat Dave Heun met de Dave Show. En die is er tot middernacht. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: And now it's time for...

0: Daniel De Breeze, Seabreeze AM.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging er direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor

0: onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
7: Seabreeze.
8: Seabreeze.
9: AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28.